0: zie hem, zie het dus wanneer. Is hij, zie het, nee, waarom? Nooit even zou zijn skoeks. Lijk hij als toen hij paliets. Beslap, loek je manier.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.